0: de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

licht. Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werpt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. Get it!

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gezonde tractatie voor onderwijsprofessionals. Onderwijsprofessionals in Aalsmeer en Kudelstaart zijn op 5 oktober, de dag van de leraar, in het zonnetje gezet. Al het onderwijzend en ondersteunend personeel in het basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kreeg een fruitbakje van de gemeente. Met de attentie spreekt de gemeente haar waardering uit voor de dagelijkse inzet van leerkrachten, docenten en ondersteuners. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wethouder Bart Kaboet deelde een aantal fruitbakjes persoonlijk uit aan de leerkrachten in de bovenbouw. Volgens hem vraagt werken in het onderwijs om kennis, geduld en betrokkenheid. Goed onderwijs is een van de belangrijkste fundamenten van onze samenleving. Het is goed om hier op de dag van de leraar extra bij stil te staan. De keuze voor fruit sluit aan bij Joch Aalsmeer, dat zich inzet voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Donatie voor duofietsen van Stichting SAM. Stichting SAM heeft een donatie van €500 ontvangen van Univé Noord-Holland. Wenneke Voges en Wilma Alink-Scheltema namen het bedrag donderdag 1 oktober in ontvangst bij het raadhuis van Aalsmeer. De donatie werd overhandigd door René Tuitert, commissaris van Univé Noord-Holland. De keuze voor Stichting SAM kwam tot stand nadat medewerkers van Univé Noord-Holland een goed doel mochten voordragen. Tuitert droeg de stichting voor. Zijn vrouw Nicole is vrijwilliger bij SAM en fietst in de zomer regelmatig met een gast op een van de duofietsen. Stichting SAM gebruikt de donatie voor het onderhoud van de duofietsen. Ook kan het geld worden ingezet voor de aanschaf van een nieuwe accu wanneer dat nodig is. Met de bijdrage wil de verzekeraar het gebruik van de duofietsen voor de gasten van Stichting SAM ondersteunen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: whatever.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verhul.
3: Techniek Driedaagse trekt duizenden bezoekers. De Techniek Driedaagse 2026 heeft ongeveer 4000 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs ontvangen. Ook de open avond trok veel bezoekers. 1800 mensen kwamen kennismaken met de techniek. Tijdens de Driedaagse konden leerlingen in 11 verschillende branches zelf aan de slag. Zij maakten onder meer kennis met bouw, installatietechniek, agri- en sierteelt en zorgtechnologie. Met praktische workshops ontdekten zij verschillende kanten van techniek. Technet Amstel en Venen presenteerden tijdens het evenement ook twee nieuwe initiatieven, materiaalmaatjes en de stage- en bijbanenmarkten. Hiermee wil de organisatie het contact tussen jongeren, onderwijs en technische bedrijven verder versterken. Bij de organisatie waren dagelijks bijna 300 vrijwilligers betrokken. Zij hielpen onder meer bij workshops, ontvangst, catering, verkeer en de op- en afbouw. De Techniek Driedaagse werd gehouden bij gastbedrijf Van Hameren in Ter Aar en kwam tot stand met behulp van bedrijven, scholen, fondsen, sponsoren en vrijwilligers.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: let me go.
1: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
2: Aalsmeer by Night.
1: Vanavond.
3: Aalsmeer by Night.
1: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie en God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yılgız was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van het BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gezonde tractatie voor onderwijsprofessionals. Onderwijsprofessionals in Aalsmeer en Kudelstaart zijn op 5 oktober, de dag van de leraar, in het zonnetje gezet. Al het onderwijzend en ondersteunend personeel in het basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kreeg een fruitbakje van de gemeente. Met de attentie spreekt de gemeente haar waardering uit voor de dagelijkse inzet van leerkrachten, docenten en ondersteuners. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wethouder Bart Kaboet deelde een aantal fruitbakjes persoonlijk uit aan de leerkrachten in de bovenbouw. Volgens hem vraagt werken in het onderwijs om kennis, geduld en betrokkenheid. Goed onderwijs is een van de belangrijkste fundamenten van onze samenleving. Het is goed om hier op de dag van de leraar extra bij stil te staan. De keuze voor fruit sluit aan bij Joch Aalsmeer, dat zich inzet voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Donatie voor duofietsen van Stichting SAM. Stichting SAM heeft een donatie van €500 ontvangen van Univé Noord-Holland. Wenneke Voges en Wilma Aling-Scheltema namen het bedrag donderdag 1 oktober in ontvangst bij het raadhuis van Aalsmeer. De donatie werd overhandigd door René Tuitert, commissaris van Univé Noord-Holland. De keuze voor Stichting SAM kwam tot stand nadat medewerkers van Univé Noord-Holland een goed doel mochten voordragen. Tuitert droeg de stichting voor. Zijn vrouw Nicole is vrijwilliger bij SAM en fietst in de zomer regelmatig met een gast op een van de duofietsen. Stichting SAM gebruikt de donatie voor het onderhoud van de duofietsen. Ook kan het geld worden ingezet voor de aanschaf van een nieuwe accu wanneer dat nodig is. Met de bijdrage wil de verzekeraar het gebruik van de duofietsen voor de gasten van Stichting SAM ondersteunen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Techniek Driedaagse trekt duizenden bezoekers. De Techniek Driedaagse 2026 heeft ongeveer 4000 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs ontvangen. Ook de open avond trok veel bezoekers. 1800 mensen kwamen kennismaken met de techniek. Tijdens de driedaagse konden leerlingen in 11 verschillende branches zelf aan de slag. Zij maakten onder meer kennis met bouw, installatietechniek, agri- en sierteelt en zorgtechnologie. Met praktische workshops ontdekten zij verschillende kanten van techniek. Technet Amstel en Venen presenteerden tijdens het evenement ook twee nieuwe initiatieven, materiaalmaatjes en de stage- en bijbanenmarkten. Hiermee wil de organisatie het contact tussen jongeren, onderwijs en technische bedrijven verder versterken. Bij de organisatie waren dagelijks bijna 300 vrijwilligers betrokken. Zij hielpen onder meer bij workshops, ontvangst, catering, verkeer en de op- en afbouw. De Techniek Driedaagse werd gehouden bij gastbedrijf Van Hameren in Ter Aar en kwam tot stand met behulp van bedrijven, scholen, fondsen, sponsoren en vrijwilligers.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. You see?

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten-Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese Voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Aalsmeer by night. Met Meindert van der

0: Ah, lekker hoor. Even op die saxofoon. Mixter Saxo Beat. Alexandra Stan.
1: Alles meer bij night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond hier bij Radio Aalsmeer. Zoals elke donderdag van 8 tot 11 uur.
1: Aalsmeer by Night.
0: Beetje kriebeltje in de keel. Vanmorgen opgestaan met pijn in de keel. Dus ik hoop dat mijn stem het ook een beetje houdt deze donderdagavond. Maar we gaan het zien. We gaan gewoon beginnen. Vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. Vanuit de nieuwe studio. Vanuit gebouw De Oude Veiling in de Marktstraat in Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: We begonnen met Alexandra Stan. Dus net geen nummer 1 hit uit april 2011. Blijf steken op nummer 2. Nou ja, Alexandra heeft nogal een paar andere hitjes succesvol gemaakt. Dus.
1: Aalsmeer by Night.
0: Behalve lekkere muziek, natuurlijk ook de vaste onderdelen. Straks even een kijkje in de Nederlandse top 10. Disco duo komt voorbij en we spelen een rondje in de Aalsmeerse popquiz. Nou ja, het programma zit lekker vol. Hadden we net al een lekkere saxofoon. Ga ik nu even een stukje spelen op de mondharmonica. Even kijken hoor.

Nou, dat danst toch ook lekker weg, dit nummer. Oh, een oudje hoor, jeetje. Even het stof eraf blazen. We gingen terug naar juli van het jaar 1970. Jawel, 56 jaar terug dat dit in de hitparade stond. En hoog ook gewoon in de Nederlandse top 10. Kwam tot nummer 7. Dus gingen we eerst al lekker dansen. Even naar achter met Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. En hey, Mr. Sexo Beat. En nu hadden we Mr. Blue. Met Groovin' with Mr. Blue. Er was ook zo'n bandje dat heette Mr. Mister. Dan had je twee keer Mister. We hadden nu ook twee keer Mister achter elkaar. Is dat toeval? Eén keer Mr. Sexo Beat uit 2011. En Mr. Blue uit 1970. Nou, ontwaren wij een thema vanavond of een rode draad? Of is dit louter toeval? Nou ja, we gaan het zien in de loop van de avond. Nu in ieder geval even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het kan bijna geen toeval meer zijn dat we nu 3 platen achter elkaar gehoord hebben in het eerste uur van Naals Meer Benijd, die iets met Mr. hebben. Mr. Saxo Beat, Mr. Blue, Groovin' with Mr. Blue en nu Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Het nummer van Teddy Swims draait om iemand die in de liefde steeds dezelfde fouten lijkt te maken. Ondanks dat hij die patronen zelf heel goed doorheeft. In dit nummer neemt Teddy met zijn kenmerkende, rauwe stem zijn eigen keuzes in de liefde onder de loep. En hoewel de titel klinkt alsof hij alles beter weet, draait het nummer juist om pijnlijke zelfkennis die hem flink in de weg zit. De Amerikaanse zanger zingt over het induiken van een relatie, terwijl hij eigenlijk al weet dat het stuk zal lopen. Ik had je moeten zeggen dat ik dit zag aankomen, alsof ik recht in een glazen bol kijk, klinkt het in het refrein. Hij omschrijft de situatie zelf treffend als verliefd worden op tegenslag. En verderop in de track vergelijkt hij die overweldigende aantrekkingskracht met een gevaarlijk spel. Ik zie hoe je danst, je wordt verliefd. Ik kom veel te dichtbij, dichtbij de zon. Kortom, kwetsbare, eerlijke song over de valkuilen van de liefde. En dan in dit geval verpakt in toch een beetje soulvolle popsound van Teddy Swims. Die de fans van de zanger wel gewend zijn, denk ik. Al zit er dan dit keer wel een soort rockrandje aan, zou ik zeggen. Uit dit praten van vandaag, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, Teddy die heeft dan met dit Mr. Know-It-All zijn 6e top 40 hit te pakken. Maar hij is dan niet de eerste artiest die over een mister zingt. We hebben al 2 voorbeelden achter de rug. En we hebben er nog meer. Weet jij ook wie de succesvolste mister uit de top 40 geschiedenis is? Misschien is dat deze wel. Shabba Ranks bijvoorbeeld. Kennen we deze nog? Dit is Mr. Loverman.

En daar had je weer twee meneertjes als het ware. Eerst hadden we Mr. Loverman, Shabba Ranks, plaat uit 1992. En zojuist, ja, dan zit het weer niet in de titel, maar in de uitvoerende artiesten. Mr. Belt en Weasel zijn twee Nederlandse jongens. En die scoorden een grote hit in 2024. In maart van dat jaar scoorden ze een top 10 hit. Kwamen tot nummer 9 met dit It's Not Right, But It's Okay. Nou, dat hoorden we allemaal. Natuurlijk een origineel nummer van Whitney Houston. Maar Mr. Belt en Weasel die hebben dat helemaal omgebouwd tot een nog dansbaarder nummer. Ja, vanavond, ja, ik weet niet hoe het komt. Het komt ineens op. Titels en artiesten met Mister daarin. Allemaal vanwege de grote hit van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Probeert al wekenlang op de nummer 1 positie van de Nederlandse hitparade terecht te komen. Maar ja, daar staan nog steeds Shakira en Die Die, dat nummer. Ze zijn er niet vanaf te branden, zogezegd. Dus. Maar Teddy blijft proberen, dus misschien lukt het morgen om de nummer 1 positie te bereiken. Dat gaan we meemaken. Vanavond dus in Aalsmeer Benijd, ja, laten we het toch maar een thema noemen.

titels en artiesten waar Mister in voorkomt. Oude en nieuwe platen. Nou, dit is dus een oude, dat kan je wel horen. The Kinks en Mr. Pleasant.

uit 1967. Sowieso een goed jaar, deze van The Kinks en Mr. Pleasant. Ja, een lekker oudje. Ja, april helemaal van dat jaar. Dit nummer kwam tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Nou, niet alleen maar plaatjes met Mr. in de titel of de artiestennaam. Straks gaan we even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Het programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. We hebben ook nog het disco duo. En we spelen een rondje in de Aalsmeerse popquiz.

0: hadden we net de Kinks uit 1967. Ken je deze nog? Uit april 1999. Mr. Oiseau. Eigenlijk een beetje vertaald als meneer Vogel, zo gezegd. Dit nummer heet Flat Beat. Lekker electronummer. Dat werd in 1999 in heel Europa een grote hit. Door een serie van televisiereclames van een jeansfabrikant. En daar kwam dat handpoppetje in voor, zo gezegd. Hij rookte knakworsten, volgens mij. Hij zat achter een bureau en te bellen met allerlei telefoons. Nou ja, leuk. Mr. Oiseau dus. Hadden we toch weer een plaatje met Mr. in de titel. Aans meer benijd met nu even een kijkje in...
1: De Nederlandse top 10.
0: Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is te horen aanstaande zondag weer tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. En elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Aanstaande zondag dus weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer benijd elke week even vooruit naar de uitzending van aanstaande zondag. En dat doen we in dit geval met het nummer 100 tranen van Kulas, Antoon en Boef. Het was afgelopen zondag de hoogste nieuw binnenkomer in de Nederlandse top 10 op nummer 4. Alle nieuw binnenkomers van afgelopen zondag waren Nederlandstalig. Nou, is dat niet op zich heel uniek? Als we even de lijst bekijken van afgelopen zondag, dan waren 8 van de 10 platen gewoon Nederlandstalig. 2 zijn er dus Engelstalig. Talk to You van Another en 54 Ultra, grote hit. En die andere grote hit van Ilse de Lange, ook Engelstalig, So Incredible. Dan hebben we ook nog Bare Minimum van Roxy Dekker. Heeft dan wel een Engelse titel, maar is verder eigenlijk gewoon Nederlandstalig. Dus de hoogste nieuw binnenkomer afgelopen zondag dus 100 tranen. Het is een samenwerking tussen Kulas, Antoon en Boef. Die laatste twee ken je van een flink aantal eerdere hits in de Nederlandse top 10. Voor Kulas is dit pas zijn tweede notering. Dit voorjaar maakte Luciano Merabadi, zoals de 24-jarige rapper van Surinaamse en Iraanse komaf heet, zijn debuut in de Nederlandse top 10 met de single Waar Was Je? Zijn nieuwe single, heet dus 100 tranen, is een samenwerking met Antoon en Boef. Stond afgelopen zondag dus op nummer 4. De vraag is, waar staan ze aanstaande zondag?

Ja, 100 tranen. Is dat dan veel of weinig? Hoeveel komt er uit je ogen als je huilt? Als je echt verdriet hebt? Of misschien als je naar een goede film zit te kijken? Verdrietige film? Ja, je weet het niet. Kulas, Antoon en Boef, ze hebben het over 100 tranen. Het was afgelopen zondag de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 10 op nummer 4. Benieuwd waar ze aanstaande zondag staan? Dan moet je luisteren naar een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10 tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Er is nu tijd voor de disco duo. Elke donderdagavond rond deze tijd laten we 2 plaatjes aan je horen. Meestal uit de jaren 70 en de jaren 80. Maar vanavond zit er toch ook weer eentje bij uit de jaren 90. Nou ja, hadden we vanavond al een hoop misters. Je hebt ook dokters bijvoorbeeld om op te dansen. Disco Duo, deel 1.

0: De disco duo van deze week. Deel 1 en deel 2. In plaats van Mister hebben we Doktoren. En Mister, dat schrijf je als M-R. Punt. En voor de disco duo dacht ik, nou, we gaan het net iets anders doen. Doktoren, dat zijn D-R. Punt. Dus ik denk, nou, daar kunnen we ook lekker op dansen. Disco duo deel 1 kwam van de Miami Sound Machine. Het nummer heet Dr. Beat. In september 1984 kwam het tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. Daar zat dus Dr. in de titel. En bij disco duo deel 2 zat het in de artiestennaam van Dr. Alban. De Zweedse tandarts, sorry. De zingende tandarts. Nummer It's My Life. Stamt uit juli 1992. Kwam tot nummer 1 in de hitparade. En daarmee hadden we een beetje een variatie op het thema van vanavond. Vanavond veel muziek, veel titels en artiesten met Mister daarin. En voor het disco duo dus Dokter. Volgende week hebben we weer een nieuw disco duo. Gaan we weer vast en zeker de heel andere kant op, denk ik. Het is tijd voor even wat nieuwe muziek, want ja, disco duo. Meestal muziek uit de jaren 70 en 80. Nu ook even een uitstapje naar de jaren 90. Nieuwe muziek nu van Ruben Hillen. Hij zet de volgende stap na zijn overwinning in het 13e seizoen van The Voice of Holland. De 26-jarige singer-songwriter uit Hengelo heeft de single A Higher Love uitgebracht. En Hillen die won de finale van The Voice op 8 mei als kandidaat van Susanna Freek. En direct na zijn overwinning verscheen de single 20 Seconds, wat best een grote hit werd. Zijn zegen bij The Voice leverde hem een platencontract op bij Cloud 9 Music, dat ook zijn nieuwe single A Higher Love nu uitbrengt. De titel doet misschien denken aan het nummer van Steve Winwood, maar dit nummer van Ruben Hillen is volledig nieuwe compositie. Dus nieuwe muziek dus op Radio Aalsmeer. Nieuwe single van Ruben Hillen. En die heet A Higher Love.
1: Dit is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.

Nieuwe single van Ruben Hillen. En die heet A Higher Love. Ja, inderdaad, Steve Winwood heeft er ook eens een plaatje meegemaakt. Maar lijkt in totaal in de verste verte niet op deze nieuwe single van Ruben Hillen. Dus. En A Higher Love. Het is tijd voor de Aalsmeerse popquiz op de radio. Vorige week woensdag 30 september was er weer een superleuke editie van de Aalsmeerse popquiz in de beach in Aalsmeer. En ook deze avond was weer succesvol, afwisselend, verrassend. En de deelnemers moesten onder andere muziektitels herkennen met de zon en of de maan in de titel. The Son of the Moon, zo zeggen. En ook werd de topografische kennis van Amerikaanse staten en hun hoofdsteden getest. En ook was er een ronde Hoe je heet, met illustraties waarop zangeressen geportretteerd waren die alleen al vanwege hun voornaam bekend waren. Weet jij bijvoorbeeld hoe Adele van haar achternaam heet? Of Madonna of Shakira? Verder waren er nog rondes, 2 seconds bijvoorbeeld. Waarbij er een muziekfragment van 2 seconden voldoende moest zijn om titel en artiest te raden. En in een andere ronde kwamen de orgelman kwam voorbij met zijn draaiorgel. Nou, probeer dan maar eens de juiste hit daarbij te zoeken. En parate hitkennis kwam ook van pas bij de ronde band zoekt zanger of zangeres. Waarbij de muzikant bij de juiste begeleidingsband gezocht moest worden. Alle rondes werden weer begeleid met allerlei geluidsfragmenten, songteksten en of videobeelden. En natuurlijk was er ook weer een individuele ronde. Iedere deelnemer speelt deze ronde dan los van zijn of haar team. En na elk fragment viel een aantal strijders af vanwege een fout antwoord. En uiteindelijk bleef er 1 winnaar over. En dat was deze keer Iris Addink. Zij ging naar huis met behalve een lekkere fles wijn ook nog een waardebon van Vishandel Veerman. En aan het einde van de avond was de hoofdprijs natuurlijk voor het team met de meeste muziekkennis en daardoor ook de meeste punten. Dat waren de hitlijsthelden. Dit team moest lang wachten op de felbegeerde eerste plek in het eindklassement. Want de afgelopen edities stonden ze steeds bij de beste 3. En deze keer wisten ze echt de prijzen binnen te slepen. Waaronder een waardebon beschikbaar gesteld door The Beach. En voor elk teamlid was er een overwinningsbeker. De totale uitslag van deze Aalsmeerse popquiz is over een paar dagen terug te lezen op de Facebookpagina en de Instagrampagina van de Aalsmeerse popquiz. De eerstvolgende editie staat ook alweer op de planning. Woensdag 25 november. Aalsmeerse popquiz in de beach in Aalsmeer. En teams kunnen zich nu al opgeven door een aantal, 1 mailtje zal voldoende zijn denk ik. Een mailtje te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Met daarin vermeld het aantal deelnemers, maximaal 6. En de naam van het team. Nou, dan doe je gegarandeerd mee, want iedereen kan altijd meedoen. Schrijf het in je agenda, 25 november. Aalsmeerse popquiz in de beach in Aalsmeer. En elke week spelen we op de radio ook de zogenaamde radioversie. En dat doen we dan meestal met het spelletje 3 in 1. Laten 3 fragmenten aan je horen. En die hebben alle 3 1 overeenkomst. En aan jou de taak om die te ontdekken, als het ware. En dan kom ik straks voor het nieuws van 9 uur nog even bij je terug. En dan neem ik nog even de antwoorden met je door. Dus kijken of je het goed hebt, zogezegd. Op zoek naar de overeenkomst. Dit is popquiz plaat nummer 1. Ik ga natuurlijk niet zeggen wie of wat het is.

0: En dat waren ze. Alle drie de fragmenten uit de Aalsmeerse popquiz op de radio. En nou, zo heel moeilijk was die ook niet, denk ik. Het ging gewoon om de hartslag. En die was duidelijk te horen in het nummer van Niels Geuzenbroek. Het nummer Take Your Time Girl. Grote nummer 1 hit uit september 2013. Ja, er werd niet gezongen over een hartslag, maar het was wel de maat, het ritme waar Niels overheen zong. Zo. De tweede plaat die je hoorde, dat is nog niet zo oud, komt uit oktober 2023. Tino Martin en Mart Hoogkamer en de hartslag van de stad. En derde plaatje in de Aalsmeerse popquiz kwam van Rut Jacot. April 1997 scoorde zij een hit met kortweg hartslag. Dus het thema, drie platen, één overeenkomst, was de hartslag. Nou, vond je dit nou een leuk quizje? Dit was maar een kleine radio-uitvoering, maar we hebben binnenkort dus ook weer de grote show- en entertainmentavond op woensdagavond 25 november in The Beach in Aalsmeer. Wil je meedoen? Dat kan. Stuur even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Vermeld daarin het aantal deelnemers, maximaal 6, en de naam van je team. En dan ben jij er 25 november zeker bij.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
3: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
2: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: You're so vain. Nou, dat was weer een ander nummer. Had niks met deze te maken. Je hoorde Culture Beat uit 1993.
1: Aalst Meer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalst Meer by Night. Tweede uur hier op Radio Aalst Meer. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond tussen 8 en 11 uur.
1: Aalst Meer by Night.
0: En we zijn vanavond spontaan een soort rode draad aan het uitspinnen. Een soort thema. Allemaal titels en artiestennamen met Mr. We hadden al Mr. Sexo Beat en Mr. Blue. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Mr. Loverman. Nou, zo kunnen we nog een tijdje door.
1: Alles meer by night.
0: Zojuist dus Mr. Vane van Culture Beat. Dat was een derde hit hier in Nederland. Begon eerst in 1990 met I Like You. Dat was al een klein hitje. Daarna No Deeper Meaning. Die kwam al tot nummer 4. En toen de nummer 1 hit Mr. Vane.
1: Alles meer by night.
0: Uit juni van het jaar 1993 dus. Wel nu, nog meer van dat soort nummers. Ja, deze. Het is een andere meneer. Meneer de Zandman.

ik word altijd ontzettend vrolijk van dit nummer. Emmy Lou Harris hoorde je en Mr. Sandman. Die kan er ook zo lekker op stijl dansen. Een quickstepje of een foxtrotje, zoals je dat vroeger noemde. Trouwens, Emmy Lou Harris die groeiert een beetje in dansplaten. Want het nummer Together Again, wat zij uitbracht in 1976 bijvoorbeeld, dat is een heerlijke Engelse wals. Nou, waar wordt dat nog gedanst tegenwoordig? Maar Emmy Lou Harris kennen we natuurlijk ook nog van You'll Never Can Tell, C'est La Vie, uit 1977. Maar dit Mr. Sandman was in 1981 een grote hit voor Emmy Lou. Yeeha! Lang leven de country. We zijn weer helemaal up and running, zogezegd, momenteel. Dus dat merk je ook wel aan de platen die momenteel in de hitparade staan. Met een vleugje country daarin. Dus ja, ik kreeg al meldingen van mensen die zeiden, hey, deze hebben we pas geleden nog gehoord in je show. Wat voor muzikale armoe hebben we dan? Nou, ik zeg helemaal geen muzikale armoe. Goede muziek kan je niet vaak genoeg horen. En die Emmy Lou Harris, ik zei het al, ik word er vrolijk van. Dus kan best nog een keer. Hij zat namelijk een paar weken terug als een van de drie platen tijdens de Aalsmeerse popquiz. En toen was het thema zand. Samen met Zandloper van Robert van Hemert en Sandstorm van The Root was dit ook Emmy Lou Harris met Mr. Sandman die daarin verborgen zat, zo gezegd. Nou, ik vind het prima. Emmy Lou, dank je wel voor jouw bijdrage aan de show. Vanavond dus een soort thema met titels en artiesten met Mister erin. We begonnen dit uur met Mr. Vane van Culture Beat. En zojuist gehoord Mr. Sandman van Emmy Lou Harris. Maar niet alleen maar dat soort titels hoor. Nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Oh, heerlijk uit de hitparade van vandaag. Je hoorde Bruno Mars. En On My Soul. Ja, het is alweer een paar maandjes terug dat Bruno Mars 4 concerten gaf in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Donderdag 2, zaterdag 4, zondag 5, dinsdag 7 juli. Toen trad de 40-jarige zanger op in het stadion met zijn Romantic Tour. Voor hem ook een mooie gelegenheid om dan ook nog wat nieuwe muziek uit te brengen. En dat was toen dit nummer, On My Soul. Staat inmiddels alweer wekenlang in de Nederlandse hitparade. Helemaal nieuw was die plaat On My Soul natuurlijk ook weer niet. Ja. Je kon hem namelijk al lang en breed beluisteren op het album The Romantic. Dat Bruno al dit jaar uitbracht. Begin dit jaar. En dat laatste geldt eigenlijk ook voor die andere twee hits die hij nog scoorde. I Just Might en Risk It All. En allemaal op dat album. Uit de hitparade van vandaag dus Bruno Mars en On My Soul. Aansmeer benijd tot 11 uur vanavond. Vanavond tussen 11 en 12, het laatste uurtje van deze donderdag, is er ook nog Aansmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy.

elkaar leggen en ook na elkaar draaien op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Wel nu, dat allemaal verder dit uur. Verder met de rode draad, zo gezegd. Allemaal titels, muziektitels met Mister daarin. Zoals deze van Mr. President.

0: Jumbo, ja, ja, yeah. Ah, het zit niet zozeer in de titel, als wel de optredende artiesten in dit geval. Je hoorde Mr. President. En het nummer heet Coco Jumbo. Meer van dat soort gekkigheid met Mr. in de titel of de artiestennaam. Ja, verderop in dit programma. Eerst gaan we even een kijkje nemen naar of in een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer.
1: Classic.
0: Morgenmiddag zit onze eigen Frank Bunnik er weer helemaal klaar voor. Zoals elke week op vrijdag vanaf 3 uur presenteert hij de Top 40 Classic op Radio Aalsmeer. En wekelijks prikt hij vrijwel willekeurig een datum uit 60 jaar Top 40 geschiedenis. Hij trekt dan een hitlijst uit de kast. En dan zoekt hij alle 40 plaatjes daarbij. Legt hij in de juiste volgorde. Even na 3 begint hij bij nummer 40. Even voor 6 hoopt hij uit te komen bij de nummer 1. Morgenmiddag gaat Frank

0: lijst aan van 5 februari 1983. En één van die 40 plaatjes, die laten we altijd aan je horen, alvast in Aalsmeer benijd. En die noemen we dan de...
1: Radio Aalsmeer.
2: Top 40 Classic.

Je hoort The Forest en Rock the Boat uit februari 1983. Het origineel is natuurlijk van de Hughes Corporation. Die scoorde in 1974 ook een aardige hit ermee. Zij kwamen toen tot nummer 6. En Forrest, die deed het toch iets beter. Hij kwam tot nummer 4, twee plekjes hoger dus. Forrest, Nederlandse zanger, die een grote hit scoorde dus met Rock the Boat. En die is morgenmiddag dus te horen als één van de 40 platen uit de top 40 van 5 februari 1983. Dus voor de rest, behalve Forrest, hoor je ook muziek van Billy Joel bijvoorbeeld, Dionne Warwick. Van Nederlandse bodem, The Time Bandits. En Willy en Wilke Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen. Ja. Nou, Michael Jackson komt voorbij. Irene Cara, Earth, Wind and Fire bijvoorbeeld. En we hebben van Nederlandse bodem ook nog The Cats. André van Duin. Verder nog muziek van Phil Collins. Eddie Grant. U2. Nou, ik kan de hele lijst al voorlezen, maar je moet morgen gewoon even luisteren tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. De Top 40 Classic met Frank Bunnik, de lijst van 5 februari 1983. Mocht jij ook een bepaalde datum weten waarvan je zegt, nou, dat vind ik leuk om daar de Top 40 van terug te horen. Misschien je trouwdag of zo, of een leuke anekdote vanwege een verjaardag of een vakantie die je ooit hebt meegemaakt waar je een muzikale herinnering aan heeft. Nou, stuur even een mailtje naar frank@radioaalsmeer.nl en dan gaat Frank er ongetwijfeld mee aan de slag. En dan is jouw verzoek, jouw aanvraag binnenkort gewoon op de radio te horen. Dus Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond. En we hebben vanavond veel muziek, veel muziektitels en artiesten met Mister daarin. Dus nou, ken je deze nog? Uit juli 1977, een grote hit voor Mr. Walkie Talkie. Dit is Be My Boogie Woogie Baby.

uit de tijd dat dit soort platen gewoon lachend en nog heel hoog in de hitparade terechtkwamen. Dit was Mr. Walkie Talkie. Jawel. Met Be My Boogie Woogie Baby. Uit juli van het jaar 1977. Kwam net niet tot nummer 1. Goh. Het bleef wel steken op nummer 2 zelfs. Dus ja, grote hits van toen. 1977. Toen kon dat gewoon. Dus. Nou, leuk. Leuk om die weer even terug te horen. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. Het is vandaag 8 oktober. En dan kijken we even wat er allemaal gebeurde in het verleden in de muziekindustrie. Zo gaan we nu terug naar 8 oktober van het jaar 2011. En als we dan de top 40 erbij pakken van toen, 8 oktober 2011, dan zien we dat het nummer We Found Love van Rihanna samen met Calvin Harris nieuw binnenkomt op nummer 14. Het nummer breekt op dat moment 2 records in de top 40. Het nummer haalt de 3e plek en is de single die het langst op deze plek blijft staan. Ook heeft het nummer het langst onafgebroken op deze plaats gestaan, namelijk 8 weken. En bij het maken van de videoclip zorgde Rihanna voor enige opschudding door zonder toestemming van de boer in lingerie door zijn graanveld in Ierland te dansen. De boer laat weten dat hij wel met Rihanna had gesproken, maar dat hij geen idee had wie de zangeres was. Het nummer We Found Love blijft uiteindelijk 22 weken staan in de Nederlandse top 40.

hit van 15 jaar geleden alweer. Deze van Rihanna samen met Calvin Harris. En We Found Love. Ze kwamen op 8 oktober 2011 de Nederlandse top 40 binnen op nummer 14. En van 8 oktober 2011 gaan we nu naar 8 oktober van het jaar 2008. Op die dag maakte het Amerikaanse entertainmentblad Variety bekend dat Forrest Whitaker een film gaat maken over jazzlegende Louis Armstrong. En hij gaat daarin zelf de hoofdrol spelen. Zo zegt hij. De film die moet de filmtitel krijgen What a Wonderful World. Vernoemd naar een van de beroemdste nummers van Louis Armstrong. En Forrest Whitaker die speelde al eerder de rol van jazzmuzikant Charlie Parker in de film Bird. En hoewel Forrest Whitaker in 2013 nogmaals melding maakte van de film, is de film over Louis Armstrong tot op heden nog niet verschenen. Louis, waar ben je? Hey, dat is even. Louis is trompet nog zoeken, denk ik. Ik help even meezoeken.

Hebben we hem gevonden? Nou, mooi. We hadden het over Louis Armstrong, hè? Ja, hij wil echt niet volgens mij. Oh, toch wel? Ja, ik hoorde hem even. Jongen. Gaat lekker vandaag.

ik hoor wel een trompetje, maar dat zit in het muziekje wat bij de muziekgeschiedenis hoort. Dus. Ik ga even kijken of hij het nu wil doen. Ja, hè, oh, wat een opluchting dus. Louis Armstrong, ja, What a Wonderful World. Hè?

Ah, blij dat we hem nog even hebben kunnen laten horen. Louis Armstrong en What a Wonderful World. Dat allemaal naar aanleiding dat het Amerikaanse entertainmentblad Variety op 8 oktober 2008 meldde dat Forrest Whitaker een film gaat maken over jazzlegende Louis Armstrong. En zelf daarin de hoofdrol gaat spelen. Maar anno 2026, nou, of jij moet hem gezien hebben, maar ik nog niet. Tot op heden nog niet verschenen. Dus. Nou ja, bijna hadden we dit nummer ook niet gehoord. De machtige muziekcomputers van Radio Aalsmeer hebben soms een eigen willetje. Dus. Maar er is er maar één de baas. En dat ben ik. Van 8 oktober 2008 gaan we nu naar 8 oktober van het jaar 2001. Toen verscheen het nummer Zij maakt het verschil van de Puma's. Deze groep bestaat uit de leden van Dikhout en Agda en de Munnik. Het nummer Zij maakt het verschil van de Puma's komt op 20 oktober 2001 binnen in de Nederlandse top 40. Dat is zo'n 2 weken nadat hij echt officieel uitgekomen is. En de single staat vanaf 17 november 2001 2 weken lang op de eerste plek van de Nederlandse top 40.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Vandaag, precies 25 jaar geleden, dat deze single uitkwam van de Pumas. Zij maakt het verschil, kwam uit op 8 oktober 2001. Kwam niet meteen de Nederlandse hitparade binnen, dat gebeurde 2 weken later. Maar ze stonden wel 2 weken lang op de eerste plek van de Nederlandse top 40. Vandaag precies 25 jaar geleden dus, op 8 oktober 2001. Nou, nog één stukje uit de muziekgeschiedenis dan. Daarvoor gaan we naar 8 oktober 1988. Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Die traden op 8 oktober 1988 op tijdens het openluchtfestival La Nit in Barcelona in Spanje. Zij zingen onder andere How Can I Go On, The Golden Boy en het nummer Barcelona. Zij worden begeleid door de Britse pianist Mike Moran. En dit is uiteindelijk de laatste keer dat Freddie Mercury op de planken staat. De zanger van Queen overlijdt op 24 november 1991 aan AIDS, 45 jaar oud. En Montserrat Caballé is 85 als hij op 6 oktober 2018 overlijdt in, jawel, Barcelona.

0: Freddie Mercury en Montserrat Caballé. En het nummer heette Barcelona. En zij beide traden op 8 oktober 1988... tijdens het openluchtfestival La Nit in Barcelona in Spanje. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Volgende week weer een nieuwe editie. Dan zijn we weer een week verder. Nu is het tijd voor vuurwerk. Het is tijd voor...
1: 3, 2, 1. Oud en nieuw.
0: Jazeker. In oud en nieuw leggen we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar. Op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En de oude plaat die komt van Ilse de Lange. Ze snapt zelf ook niet helemaal hoe het precies kan, maar... Na 18 jaar scoort Ilse de Lange opnieuw een hit met So Incredible. In 2008 stond de single al in de hitlijsten. Het nummer ging onlangs viraal op TikTok en Spotify. En daardoor staat ze bijna 2 decennia later opnieuw in de hitlijsten. Dat is voor een deel te danken aan JC Harders. De TikToker heeft meer dan 750.000 volgers... en plaatste langere tijd stukjes uit het nummer So Incredible onder zijn video's. En ook Aisha Viss, Nederlandse dame die de wereld verovert met dansfilmpjes in een kruidvatfiliaal, gebruikte het nummer van Ilse vaak. En daarna haakten andere influencers aan, met als gevolg dat So Incredible momenteel populairder is dan ooit. Als oud in oud en nieuw. Terug naar het jaar 2008 met Ilse de Lange. So Incredible.

terug naar 2008 met Ilse de Lange en haar hit So Incredible. En dat is dan de oude hit in Oud en Nieuw. En voor de nieuwe, ja, daarvoor halen we influencer en DJ Lies Sara van stal. Want zij bracht een officiële dance mix van dit nummer uit. Ze tovert de akoestische pophit om tot een energieke festivaltrack. Ilse de Lange noemde de onverwachte comeback eerder al een TikTok-boost. Waarmee ze ineens een veel jonger publiek bereikt. Nu als nieuw in Oud en Nieuw de So Incredible remix. Gemaakt door, zou ze het echt zelf gedaan hebben, Lies Sara.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard. Aalsmeer by night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: was het nou? Please Turn Me Over of zo? Laatste zingetje, daar is altijd discussie over geweest. ELO, Electric Light Orchestra.
1: All's nearby night.
0: Volgens mij was het zo dat je had vroeger een LP op vinyl. Twee kanten en aan het eind van kant 1 stond dit nummer. En dan zongen ze dus Please Turn Me Over. Oftewel, je moest die LP omdraaien.
1: All's nearby night.
0: Volgens mij was dat het verhaal. Maar... je kunt het ook gedroomd hebben, bijvoorbeeld. Ja. Electric Light Orchestra. Nou ja, kortweg ILO dus. Electric Light Orchestra, ja. Mr. Blue Sky. Plaat uit februari 1978. Grote hit, maar haalde net niet de top 10. Bleef steken op nummer 11.
1: All's nearby night.
0: Zou je dus niet verwachten, toch? Rollover Beethoven was een grote hit van hun. Can't Get It Out of My Head. Evil Woman. Living Thing. Turn to Stone. En toen pas in 1978 Mr. Blue Sky. Nou ja.
1: All's nearby night.
0: Daarna ook nog Shine a Little Love, Don't Bring Me Down. En Xanadu samen met Olivia Newton-John bijvoorbeeld. Nou ja, allemaal grote hits van ELO. Hey, daar hebben we nog zo'n meneertje. Mr. Tambourine Man.

Hey, Mr. Tambourine Man van de Byrds. Ja, oorspronkelijk natuurlijk het origineel van Bob Dylan. Maar die draaien we over een uurtje in Aalsmeer Easy. Beloofd? Ja. Nu even een kijkje in de hitparade van vandaag. En dat doen we met Samuel Welte en Russo. Boom!

0: Boom. Samuel Welte en Russo uit de hitparade van vandaag. Ja, als Samuel Welte een track uitbrengt, dan weet je tegenwoordig wel dat er gas gegeven gaat worden in de refreinen. En dat blijkt ook wel uit dit nummer. Boom heet het. Zijn samenwerking met zanger, liedjeschrijver en producer Russo. En Samuel zingt dat hij de wingman van Russo is. En dat hij hoopt dat Russo die ene dame aan de haak slaat. Nou, en Samuel dan? Nou, daar hebben de heren dan wel een oplossing voor. Ze zingen, wie weet heeft ze wel lekkere zussen. Lekkere aanstekelijke beat, lekker dansbaar. En een belangrijke rol voor de trompetten op dit nummer. Boom! Met andere woorden, het is weer een catchy uptempo rammer. Zoals we van de echte liefde is de koopzanger gewend zijn. Uit dit praten van vandaag, Samuel Welte en Russo. Het nummer heet Boom. Het is tijd voor De Plaat en Zijn Verhaal met Bart van Leeuwen. Ik heb even overlegd met Bart. Bart, we hebben een rode draad. Titels of artiestennamen met Mister erin. Kan je daar wat mee? Nou, zegt Bart. Denk het wel. Dus, we zijn benieuwd. Zoals elke week vragen wij ons af. Over welke plaat gaat het?
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Kijk hem daar nou staan, die zogenaamde rockster. Hij staat weer eens in zijn eentje te dansen in de hoek van de discotheek. En ondertussen probeert hij interessant te doen met zijn nieuwe telefoon. Hij doet wel stoer, maar eigenlijk is hij helemaal alleen. En heeft op een avond als deze geen andere plek om heen te gaan. Aan de andere kant van de dansvloer staat een meisje. Met wilde gebaren staat ze mee te bewegen op de muziek, alsof het haar allemaal niks kan schelen. Ze heeft jarenlang geloofd dat het stoer is om alleen te zijn en heeft iedereen om zich heen al die tijd genegeerd. Die zogenaamde rockster en dat meisje vinden het allebei niet cool genoeg om op iemand af te stappen. Waarschijnlijk komen ze elkaar pas over een paar jaar weer tegen. Zij is dan een keurig getrouwde huisvrouw en hij is iemand geworden die hij eigenlijk helemaal niet had willen zijn. En pas dan zullen ze eindelijk in de gaten hebben dat ze voor elkaar zijn voorbestemd. Hij zal dan hopelijk wel durven toegeven dat hij haar al veel eerder had willen leren kennen. En zij zal antwoorden dat ze niet met die ander had moeten trouwen. Tja, het zal uiteindelijk allemaal wel goed aflopen. Want zo gaat het in boeken en films per slot van rekening ook altijd. Maar als ze vanavond in de discotheek nou eens gewoon op elkaar af zouden durven stappen, dan hoeven ze later niet de harten van twee andere mensen te breken.

Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll. Jazeker. Ook Bart heeft leuk meegedaan deze week in zijn plaat en zijn verhaal. Door een titel en een verhaal te lezen met Mr. daarin. Dankjewel Bart. Leuk op deze manier. En nou, zo wordt de rode lijn toch ook gewoon weer doorgetrokken. Ook in de plaat en zijn verhaal dus. Dankjewel Bart voor deze editie. Volgende week wederom weer van de partij. Zonder tegenbericht. Nou, we kunnen er wel van uitgaan dat we volgende week donderdag weer een plaat en zijn verhaal aan kunnen horen. Op de donderdagavond in Aalsmeer benijd tussen 10:15 en 10:30 hier op Radio Aalsmeer.

0: Shakadak.
1: En Mr. Manic, Sister Cool. Shakadak die scoorde in de jaren 80. Ja, regelmatig hits. In 1982 begon het allemaal met Easier Said Than Done. En Nightbirds, Streetwalking. Een van hun grootste hits. Kwam een jaar later, Dark is the Night. En Down on the Street, 1984. En Watching You, 85. Nou, dit Mr. Manic, Sister Cool. Dat is een van hun laatste hit die ze scoorde eind 1987. En Shakadak, die treedt nog altijd op, heb ik vernomen. Dus ik weet niet of ze nog een keertje naar Nederland komen, maar hou me even op de hoogte. Lijkt me wel leuk om daar naartoe te gaan. Mr. Manic en Sister Cool. Nou ja, weer een plaat, een titel met Mr. daarin. En zo hebben we er nog een paar op de plank liggen. Ik weet niet of we daar nog allemaal aan toe komen. Anders verhuizen we er nog een paar naar Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot dan middernacht. Straks na het nieuws van 11 uur hier op Radio Aalsmeer. Nou. Ja. Oh. Nou, dat leek me een sample van James Brown. Maar dit is Mr. Lee. Over artiestennamen gesproken met Mr. daarin. Mr. Lee, dit is Pump That Body.

0: Ja, Pump That Body. Mr. Lee. Ja, wat heeft hij leuke plaatjes gedraaid en gemaakt. Pump That Body. Dat was eigenlijk hun, of zijn tweede hit uit mei 1990. Kwam tot nummer 7 in de Nederlandse hitparade. Grote hit dus voor Mr. Lee, Pump That Body. Was nog niet eens zijn grootste hit, want die zat daarvoor, zijn allereerste hit van Mr. Lee, die heette Get Busy. Nou, daar word je helemaal live van als je dat hoort. Dat gaat zo. Ja, geweldig dit. Uit november 1989. Kwam tot nummer 5 toen in de hitparade. Nou, als ik er aan denk, zal ik die volgende week nog een keertje aan je laten horen. Dus, Mr. Lee dus. Artiestennaam met Mr. daarin. Beetje de rode draad van vanavond. We gaan even de dansvloer op. En dat doen we met...
1: De Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja, Tandenpoets Dansplaat. Altijd weer zo'n dansmoment. Zo, ja, 10:30. 10:50. Beetje ertussenin. Zo. 2 uur geleden hadden we het disco duo. Dan gingen we de dansvloer op met muziek uit de jaren 70 en 80. Soms een keertje in de jaren 90. En nu gaan we eens even kijken wat er momenteel populair is in de clubs en discotheken. En momenteel is er een plaat die gebruik maakt van een sample melodietje Ring My Bell van Anita Ward. H, dat is de artiestennaam van rapper Harrison Armstrong. Hij is 26 jaar oud en komt uit het Britse Manchester. En als je een beetje doordenkt, zou je de betekenis van zijn artiestennaam al kunnen achterhalen. Want H is de Engelse uitspraak van de letter H van zijn voornaam Harrison. En in zijn thuisland scoort hij sinds 2019 aan de lopende band hits. Hij bracht ook al 2 albums uit. En met de single die momenteel populair is, getiteld RMB, dat staat voor Ring My Bell. En ja, daarmee is H doorgebroken aan deze kant van de Noordzee. Het is zijn eerste top 40 hit, ja, en ik zei het al, het bevat een sample van de legendarische disco-klassieker van Anita Ward. Zij stond in 1979 12 weken in de Nederlandse top 40 en haalde destijds de 2e plek. Daarna werd Ring My Bell in 1991 nog 2 maal een hit. Dat allemaal dankzij Money Love en DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Nou, we hebben H al eens voorbij laten komen in Oud en Nieuw, waarin we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar leggen en ook na elkaar draaien op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En nu is H dus Tandenpoets Dansplaat, omdat die populair is in de uitgaansgelegenheden. H en Ring My Bell is de Tandenpoets Dansplaat van deze week.
2: Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

0: Nederlandse meidenband dit. Risqué. Zij waren eigenlijk de Pins van Doris D in de Pins. Maar ze hadden een beetje oneenigheid. Dus toen dachten de Pins, wij kunnen het ook zonder Doris D. En dat werd Risqué. Deze vier meiden uit Nederland dus. En, scoorde een hit met Girls Are Back in Town. Uit maart 1982. Daarna volgde nog Starlight, Thunder and Lightning. En dit was hun vierde hit. Burn It Up, Mr. DJ. Uit september 1983. Kwam tot halverwege de Nederlandse top 40. Tot nummer 20. En daarmee hadden we weer een muziektitel met Mr. daarin. Burn It Up, Mr. DJ. Nou, zijn we al door de lijst heen? Nee, dat nog niet zozeer. Maar voor wat betreft Aalsmeer Benijd zetten we er even een punt achter. Meer van dat soort titels na het nieuws van 11 uur. In Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek. Tot aan middernacht.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Het is tijd voor de verjaardagskalender, waarin wij muzikanten, zangers en zangeressen feliciteren met hun verjaardag. En als cadeautje dat we hun muziek draaien. Gewoon als verrassing. Natuurlijk weten ze wel dat ze jarig zijn, maar wij feliciteren de zanger van Was Not Was, Harry Bowens. Hij is vandaag 77 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Dit was een van hun grootste hits. Dit is Walk the Dinosaur.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Onder andere de zanger van Was Not Was, Harry Bowens. Hij is 77 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. We krijgen lang niet alle verjaardagen besproken in de rest van dit programma. Aalsmeer benijd. Dus ook straks na het nieuws van 11 uur in Aalsmeer Easy gaan we nog wat muzikanten, zangers en zangeressen feliciteren. In dit uur nog wel de felicitaties aan Lodewijk Fluttert. Jawel, hij is een Nederlandse DJ en producer, maar wij kennen hem beter onder de naam Bakermat. We kennen hem van het nummer Vandaag, tussen haakjes One Day, voor de internationale markt, waarin hij de toespraak van Martin Luther King sampelde. Het was een grote hit in de jaren 90, als ik het wel heb. Maar Lodewijk is jarig vandaag. 35 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En Bakermat heeft een nieuwe plaat uit. Samen met Rani, zangeres. Die hoort op zijn nieuwe single. Het is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer. Dus we combineren dat even met de verjaardagskalender. Nieuwe single van Bakermat samen met Rani. Dit is I Love Life. En die hoor je hier op Radio Aalsmeer.
2: Dit is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.

0: Wij feliciteren Lodewijk Fluttert, a.k.a. Bakermat, Nederlandse producer en DJ. Hij heeft eigenlijk wel toch een soort sound die je meteen herkent. Heerlijke house, gemixt met jazz, funk, pop, soul. En die track die ik al eerder noemde, getiteld Vandaag, oftewel One Day. Ja, daarmee heeft hij ooit wel de scene veroverd, zogezegd. Mocht je hem niet helemaal meer kunnen herinneren, die plaat. Met de speech van Martin Luther King erin. Nou, ik zal je een klein stukje laten horen.
1: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deep

Ja, en dan gaat hij losse. Dan wordt het een echte dansplaat, zo gezegd. Bakermat. I have a dream that one day on the red hill. Met een grote hit voor hem. En vandaag is hij dus jarig. Van harte gefeliciteerd, dus Lodewijk. Samen met Rani hoorde je zijn nieuwe single I Love Life. En Rani is dan weer een Nederlandse singer-songwriter die je waarschijnlijk al eens eerder gehoord hebt zonder dat je het door had. Haar stem kan je herkennen uit grote dance hits zoals die van Sam Veld of David Guetta. En ze heeft al 2 albums op haar naam staan. De samenwerking begon met een paar demo's van Bakermat. En meteen voelde Bakermat al dat Rani de perfecte vibe zou zijn voor het nummer. En toen Rani de demo's hoorde, was ze ook meteen verkocht. Dus. En de 2 doken de studio in met als resultaat deze toch nog enigszins zomerse plaat. I Love Life, dus van Bakermat en Rani. Lekker nieuw. Dan feliciteren wij ook nog even in dit uur een van de 4 zangeressen van Frizzle Sizzle van vroeger, Laura Vlasbrom. Zij is ook alweer 58 jaar geworden. En weet je nog hoe dat ging? Op de blote voetjes. Alles heeft een ritme namelijk.

0: jarig vandaag.
1: Laura Flasblom. Een van de vier zangeressen van Frizzle Sizzle. Je hoorde Alles heeft een ritme. Dat was de nationale inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1986. Ze werden uiteindelijk 13e in een veld van 20 deelnemers. Ze namen ook een Engelstalige versie op. En dat heette dan Everything Has Rhythm. Nou, geen speld tegenin te brengen, zoals dat heet. Frizzle Sizzle dus uit 1986. Alles heeft een ritme vanwege de verjaardag van Laura Flasblom. Ja, we hebben nog een aantal mensen te feliciteren. En ja, de tijd is bijna op. Wij feliciteren nog wel even Maurice de Hond. Marktonderzoeker, 79 jaar. Jack Spijkerman is vandaag ook jarig, 78 jaar. Nederlandse presentator. En Ruud Bernard, ken je die nog? Even knuffelen. Dat is Ruud uit Big Brother, zo gezegd. Die is ook alweer 72 jaar geworden. Dan uit Amerika nog Matt Damon, Amerikaanse acteur, 56. En Sigourney Weaver, Amerikaanse actrice, kon weer 77 jaar geworden. Nou, weinig met muziek te maken, maar ik denk, ik ga ze toch nog even feliciteren. Net nu dat nog kan, want ja, het programma is afgelopen. Ja, je is ook bijgevlogen die 3 uur. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer? Mooi. Tot zover Aalsmeer bij Night, jouw late night radio show op de donderdagavond. Ja, 3 uur is gewoon te kort. Om alle informatie te verwerken, aan te horen, op te slaan. En dan ook nog de muziek tussendoor. Alle vaste onderdelen zoals je die gewend bent te horen elke donderdagavond. Nou, het programma barstte weer uit zijn voegen. Nou, gelukkig hebben we straks nog Aalsmeer Easy. Dus gaan we daar nog een beetje in verder stiekem. Dus wat Aalsmeer bij Night betreft, jouw late night radio show op de donderdagavond, is er volgende week weer vanaf 8 uur hier op Radio Aalsmeer. Maar zoals gezegd, zet je radio niet uit, want na het nieuws van 11 uur, Aalsmeer Easy.
2: Tot zometeen.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
0: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer Easy.

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Met hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae. Soms wat Nederlandstalig. Het zit er allemaal weer in vanavond. In het voorprogramma van Aalsmeer Easy, getiteld Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond tussen 8 en 11 uur hier op Radio Aalsmeer. Hebben we een soort rode draad gehad. Met titels en artiestennamen met Mister daarin. Nou, dat was een goed begin in elk geval van dit uur. We begonnen met Mister, Mister en Broken Wings. En dit is een andere Mister. Dit is Mister Big.

Zo hoog kom ik niet hoor. Tweemaal Mr. Big achter elkaar. Eén uit 1977. Nummer Romeo. Scoorde in april van dat jaar een hit. Maar een andere Mr. Big. Een heel andere groep. Kwam zojuist voorbij met het nummer To Be With You. Uit maart 1992. Scoorde een grote nummer 1 hit daarmee. Mr. Big, normaal gesproken wat steviger werk, maar zal je net zien, scoren ze de grootste hit met een ballad. Maar het past dan wel weer lekker in dit programma Aalsmeer Easy. Lekker rustige muziek tot aan middernacht. Waarin we nog steeds op zoek zijn naar muziektitels of bandnamen die Mr. in zich hebben. Het is eigenlijk allemaal ontstaan even over 8 uur eerder op de avond. Toen we Mr. Know-It-All uit de hitparade van vandaag draaiden. In plaats van Teddy Swims. En we hadden eigenlijk allerlei nummers al voorbij laten komen. Mr. Saxo Beat. Mr. Blue. Mr. Loverman. Mr. Vane. Mr. Sandman. Mr. Walkie Talkie. Mr. Tambourine Man. Mr. Blue Sky. Mr. Rock'n'Roll. En zo hebben we er nog een aantal op de plank liggen die we even met je willen delen. Zo ook deze van Cliff Richard bijvoorbeeld. Dit is Hey Mr. Dreammaker.

Dat was Mr. Postman. Die gaat de brievenbusjes nog verder... zo, deze. Carpenters waren al eerder van het pad verdwenen met de post. Ik had nog niet eens een muziekje klaargezet om even te recapituleren, zo gezegd. Is dat goed in deze? Cliff Richard kwam voorbij met Hey Mr. Dreammaker uit januari 1977. Stond me niet zoveel meer van bij van die plaat. Beetje uit mijn geheugen verdwenen. Toch heeft het 5 weken in de Nederlandse hitparade gestaan. Kwam slechts tot 22, maar goed. Cliff Richard, ja, zou je toch wat hits van moeten kunnen herinneren. Deze dan weer net niet. Had wel Mister in de titel. Hey, Mr. Dreammaker. Daarna hoorde je Mr. Props met Nothing Really Matters. Ja, dan zit Mister weer in de artiestennaam. Grote nummer 1 hit uit oktober 2014. En zojuist dus de Carpenters. Het nummer blijkt korter te zijn dan 2 minuut 49. Zoals de machtige muziekcomputers van Radio Aalsmeer aangeven. Of een hele lange fade-out. Please, Mr. Postman heette dat nummer. Dus ook weer Postman in de titel. Plaat uit januari 1975. Ja, dat soort dingetjes zeggen ze wel eens. Waarom knip je dat er niet uit als er iets misgaat in je programma? Ja, het is hartstikke live. Wat nu gezegd wordt, ja, is ook echt nu. Niet eerder opgenomen. We staan hier echt live in de studio alles de wereld in te helpen. Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht met de beste easy listening. Soft soul, rock ballads en jazzy classics. En zo hier en daar een uitstapje naar de country, de blues of de reggae. Nou, wat dat laatste betreft heb ik nog wel een leuk nummertje. Op verzoek, wel te verstaan. Eerder deze avond draait wel een nummer van Emmylou Harris. Mr. Sandman. Maar wist je dat Linda McCartney ook een leuke uitvoering gemaakt heeft, ooit? Van het album White Prairie. Haar uitvoering is dus ook in reggae-style, zogezegd. Nou jongens, ja man, daar gaat hij. Linda McCartney, dit is haar versie van Mr. Sandman.

0: ervaar de
1: kracht. Ik dacht al. Zo opeens afgelopen. Je hoorde Robbie Williams. En Mr. Bojangles. Weer een titel met Mr. daarin. Kwam uit maart van het jaar 2002. Van zijn album Sing When You're Winning. En ja, dat was een album met allemaal jazzy classics. Nou, in dat hokje kunnen we dat wel proppen vanavond. Daarvoor hoorde je nog Pink en Dear Mr. President. Plaat uit mei van het jaar 2007. En daarvoor hoorde je Linda McCartney met haar reggae-uitvoering van Mr. Sandman. Kwam van het album White Prairie. En volgens mij was dat het album wat Paul McCartney samengesteld heeft naar aanleiding van het overlijden van Linda McCartney. En toen heeft hij dat nummer er ook op gezet. Alsmeer Easy, ja, Robbie Williams met Mr. Bojangles. We kennen het natuurlijk in het origineel van de Nitty Gritty Dirt Band. Maar er zijn vele uitvoeringen van terug te vinden. Zo hebben we nog meer titels met Mr. daarin. En deze mag natuurlijk ook niet ontbreken daarin. Grote nummer 1 hit toen voor René Klein. Hij scoorde met dit nummer, getiteld Mr. Blue.

toch ook nog weer even gevonden. Deze plaat van Bobby Vinton en Mr. Lonely. Ook weer een plaat met Mr. in de titel. Daarvoor hadden we Mr. Tambourine Man van Bob Dylan uit 1965. Eerder hadden we al de uitvoering van The Birds eerder deze avond. Even over 10 uur. Maar het origineel konden we ook niet laten liggen. En op verzoek nog een keertje voorbij laten komen in Aalsmeer Easy. En daarvoor hadden we nog Mr. Blue van René Klein. Nummer 1 hit uit maart 1993. En nog even terugkomend op Mr. Bojangles van Robbie Williams. Ik zei wel dat het origineel was van de Nitty Gritty Dirt Band, maar dankzij onze luisteraars hebben wij natuurlijk een kleine tik op de vingers gekregen. Want het origineel is, ja, het is een country nummer van Jerry Jeff Walker. Bij deze even rechtgezet rectificatie. Ja, Aalsmeer Easy. Ja, ik had een uur geleden beloofd nog een aantal mensen te feliciteren. Er zijn zoveel muzikanten, zangers en zangeressen jarig vandaag. Dat we komen er niet eens aan toe. Toch wil ik Tony Wilson nog even feliciteren. Hij is de bassist van de band Hot Chocolate. Zanger Errol Brown is al niet meer onder ons. Maar Tony viert nog zijn 79ste verjaardag. De bassist van Hot Chocolate. Uit de jaren 80 is dit nog een grote hit van Hot Chocolate. Dit is, hoe heet dat nummer ook alweer? It started with a kiss. Oh ja, ja, ja.

0: Hot Chocolate. En It Started With A Kiss. Ja, mooi om daarmee te beginnen. En die hoorde je omdat de bassist van Hot Chocolate, Tony Wilson, vandaag jarig is. 79 jaar geworden. Wij feliciteren ook nog even van Nederlandse bodem Joost Belefante. De zogenaamde multi-instrumentalist. Vaak te horen tijdens concerten van Doe Maar. Hij is vandaag 80 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wij feliciteren ook Sheila Ferguson. Ex-zangeres van The Three Degrees. 77 jaar. Kevin Friday, Ierse zanger, 67 jaar. En Teddy Riley, de zanger van Blackstreet, 59. Wij feliciteren ook nog van Nederlandse bodem de bassist van Direct, Bas van Wageningen. Hij is 44 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Ook feliciteren wij nog Pieter Hernandez, die wij beter kennen als Bruno Mars. Vandaag 41 jaar geworden. En wij feliciteren Jan Bauer, de zoon van Frans en Mariska Bauer. Hij is 24 jaar geworden vandaag. Nou, en daarmee hopen we alle zangers, zangeressen en muzikanten die donderdag 8 oktober jarig waren, gefeliciteerd te hebben. We gaan afsluiten, want het is inmiddels alweer vrijdag geworden. We zitten alweer in de overuren, zogezegd. Hoog tijd om er een punt aan te draaien. Tot zover de donderdagavond van Radio Aalsmeer. Volgende week zijn we wederom van de partij. Eerst alweer vanaf 8 uur, 3 uur lang Aalsmeer by Night. Jouw Late Night Radio Show op de donderdagavond. En ook volgende week donderdag weer vanaf 11 uur weer een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.